0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur.

0: In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
2: Oog Radio.

0: www.omroepgroningen.nl. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Drie over zeven, dit is de Oog Ochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
6: De eerste parkdag in het Stadspark is een groot succes. Groningen Swim Challenge breidt uit met nieuwe afstanden. Gemeenteraad wil voorrang voor lokale energieinitiatieven. En Huttenbouwdorp Haren trekt bijna 400 kinderen.
5: Meer over dit nieuws hoor je rond 7:30 op Oog. Nu is de Radio Verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Eens even kijken of het kaartje er vandaag zin in heeft, zodat wij kunnen zien hoe het verkeer ervoor staat. Nee, het is allemaal grote wittigheid. Dus, als je denkt van ik sta wel in de file, geef het vooral even door. Dat horen we graag van je. Dat kan via WhatsApp op 050-715-815. Of ga met je telefoon naar oogochtendshow.nl en tap daar op de WhatsApp-link-button. Het is leuk dat je weer klaar zit voor een nieuwe editie van de Oog Ochtendshow. We hebben er ook enorm veel zin in. We duiken zometeen meteen het nieuws uit Groningen in.
6: Ja, diverse raadsfracties balen van het initiatiefvoorstel van regeringspartij VVD in Den Haag om religieuze uitingen bij BOA's landelijk te verbieden.
5: Ja, ik denk dat dat ook nog wel een dingetje is wat mensen de komende tijd zal bezighouden.
6: Ik denk het ook wel.
5: Vooral ook omdat komkommertijd is en dan krijgt zoiets nog meer aandacht.
6: En de lokale politiek vindt er wat van, Rick.
5: Juist, zo is dat. Maar we gaan eerst lekker naar de muziek, Hans. Vind je dat goed?
6: Lijkt me een goed idee.
5: Prima, want Roachfart die wil graag zometeen een moppie gaan zingen. Maar we beginnen met Bauza en Magnetic. Lekker swingen, mensen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: De Oogochtendshow.

0: Roachford met Cuddly Toy. Nou, even lekker knuffelen, zo 7:11.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Diverse raadsfracties balen van het initiatiefvoorstel van de regeringspartij VVD in Den Haag om religieuze uitingen van boa's landelijk te verbieden.
2: Het gaat onder meer om hoofddoekjes en keppeltjes, maar ook om kruisjes aan een ketting. De VVD wil het verbod voor elkaar zien te krijgen door kledingvoorschriften in te voeren. Volgens onder meer de SP en de Partij voor de Dieren in Groningen is zo'n verbod juridisch en moreel niet te verdedigen. Sommigen spreken zelfs van discriminatie. Fractievoorzitter Rick Heiner van de Groningse VVD is het niet verrassend met het voorstel van zijn partij eens.
3: Het vorige kabinet heeft de Raad van State om advies gevraagd. Die wilde dat middels een AMVB, een algemene maatregel van bestuur, regelen. En toen heeft de Raad van State geadviseerd van kom nou met een wet. En toen heeft onze landelijke fractie gezegd oké, dan gaan we een initiatiefwet indienen. Wij zijn een lokale partij, want dat zijn alle partijen die hier op het stadhuis zitten. En wij mogen zelf dus ook beslissen wat we denken. En in dit geval denken we exact zoals onze landelijke fractie. Dus dat is heel mooi.
4: Duist het er niet in tegen je liberale waarden?
3: De scheiding tussen kerk en staat voor ons als liberalen ontzettend belangrijk. En als je als gezagshebber, dus als boa, op straat bent, dan moet je daar wat ons betreft een neutrale uitstraling bij hebben. Dus daar horen geen religieuze uitingen bij, maar daar hoort een neutraliteit bij. Dus dat is ook de reden waarom je een kostuum als boa aan hebt, of als een politieagent, en om die neutraliteit uit te stralen. Dus dat je, als je bijvoorbeeld op straat ruzie met iemand krijgt, dat je ruzie met het ambt hebt in plaats van met degene achter dat uniform.
4: Want bijvoorbeeld in Engeland heb je al decennia, hè? Bijvoorbeeld die politieagenten, die sick politieagenten met die tulband.
3: De BOA-vakbond zegt ook van doe dit alsjeblieft niet. Zorg dat we helemaal neutraal zijn en geen religieuze uiting hebben. En volgens mij moeten we ook goed naar de professionals luisteren. En als zij zeggen doe het niet, dan moeten we dat zeker heel zwaar laten meewegen.
4: Er wordt ook wel gezegd van ja, dit zorgt ervoor dat een drempel komt voor sommige sollicitanten om hierop te solliciteren. Zodat die diversiteit eigenlijk in geding komt.
3: En dat blijkt uit de plekken waar ze dit gedaan hebben, bleek dat totaal niet het geval te zijn. Volgens mij was Arnhem een van die steden die dit ging toestaan. En die hebben er eigenlijk helemaal geen vragen over gehad. Dus de vraag is of het een probleem is. Of het een probleem is dat er nu een groot personeelstekort is bij BOA's. Nou, volgens mij is dat niet zo. Dus volgens mij wordt er dan gezocht naar problemen om het tegen te houden, terwijl wij het heel belangrijk vinden als liberalen dat je de scheiding tussen kerk en staat hebt en dat je daar heel duidelijk in bent op het moment dat je boa bent, dus je bent in dienst van in dit geval de gemeente of je bent politieagent, dat je daar neutraliteit bij uitstraalt.
2: Je hoorde Rick Heiner, fractievoorzitter van de VVD in de stad, in een bijdrage van Johannes Rinks.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wat moet je ervan zeggen?
0: Nou, daar zitten we met z'n beiden een beetje bij. Ik snap inderdaad wat de VVD zit logica in. Je moet een neutrale uitstraling hebben. Aan de andere kant heb ik zoiets van, het is de landelijke overheid die nu bepaalt wat er in de gemeentelijke overheid moet gebeuren. Ja. Doen ze wel eens vaker, maar ja, eigenlijk is het aan de gemeente om zoiets te bepalen. Aan de weer andere kant is het dan weer zo van, ja, anders krijg je in een gemeente wel, andere gemeente niet. Dat is natuurlijk ook heel verwarrend.
2: Ja, eenheid schept wel rust in
0: dat
2: dit geval.
0: Dat is dan wel weer, ja.
2: En dat is misschien ook wel goed met zo'n ingewikkeld onderwerp dat we rust creëren door het overal gelijk te trekken.
0: Dus ja, ik denk dat laatste nog woord dan niet over gezegd is.
2: Nee, blijf de zomer.
0: Zo is dat. Ga terug naar de muziek hier op Hoog Radio. Stelly Lefty die staat zo meteen klaar om over Boston te zingen. Maar nu eerst Toni Braxton en He Wasn't Man Enough. Goedemorgen Groningen.
5: Goedemorgen.
6: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow. Dark Jack.

0: Ja, Stella Lefty met Boston. Ja, ja, ik zeg altijd maar zo, er gaat niks boven Groningen. Maar goed, hè, andere steden vinden andere mensen weer leuk. Gaan we even naar buiten kijken voor het weer. Het is bewolkt en het is al wel een erg prettige temperatuur. Het is volgens de oogthermometer 15 graden boven nul. Vanmorgen dus wolkenvelden, net als nu. Naast af en toe zon en in de loop van de dag wordt het gewoon zonnig. De maximum temperatuur schommelt rond de 27 graden... bij een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2. Komende nacht daalt het kwik naar 16 graden. Morgen zonovergoten en zeer warm weer met 28 graden op het thermometer. Er waait een matige tot soms vrij krachtige noordoostenwind. Dat scheelt dan weer. En dat blijft droog. Ook woensdag wordt het zonovergoten met 28 graden. Daarna houdt het hoogzomerse weer aan zonder al te gekke thermische uitspattingen, in tegenstelling tot de rest van Nederland.
1: Sergej Tiviakov opnieuw Nederlands kampioen schaken, dat melden wij van Oog Nieuws. De Groningse schaakgrootmeester Sergej Tiviakov heeft voor de vierde keer de Nederlandse titel veroverd. In de finale van het NK schaken versloeg hij Liam Vrolijk met 3-1. Tiviakov, die eerder kampioen werd in 2007, 2008 en 2018, voegt ermee opnieuw een nationale titel toe aan zijn overwinningslijstje.
0: Ja, nou, gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Mooi gedaan.
1: Ik vind het knap hoor, vier keer.
0: Ja, absoluut.
1: Zo. En dan de containerbrand in het Noorderplantsoen, dat meldt RTV Noord. In het Noorderplantsoen in de stad heeft brandweer gisteren een brandende container moeten blussen. Uit voorzorg heeft de brandweer de twee andere containers op dezelfde locatie in het plantsoen ook vol laten lopen met water. En over de oorzaak van de kleine brand is niets bekend.
0: Ik denk dat er een vlammetje is geweest.
1: Ik denk het eigenlijk ook
0: wel. Wilde gok, maar
1: ja, het nieuws gaat als een lopend voertje door het plantsoen dan natuurlijk.
0: En gelukkig liep het wel met een sisser af. Nou, zo hebben we het wel weer op een rijtje hoor. Voor meer nieuws check je natuurlijk de Oog Nieuws app of kijk je even op oogtv.nl. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Gaan we maar even lekker verder met de muziek hier op Oog Radio. Stak is natuurlijk voor jou de stadsplaats. Nu, Jamiroquai en...

0: Jamiroquai uit de film Godzilla, weet u nog? Ja, ja. Deeper Underground. Is dan weer bijna 7:30. Hoogste tijd voor de...
1: Hoge Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Robin IJzerman is een Groningse singer-songwriter met een heldere stem en een authentieke benadering van meeslepende folkpop. Geïnspireerd door haar familie en het bootleven schrijft ze over liefde, verlies en alles daartussenin. Ze heeft kort geleden haar debuutalbum uitgebracht, And Everything In Between. Ja, dat zei ik ook wel, hè? Alles daartussenin. Van dit album komt het nummer Dancing Backstage. En dat is...

0: Robin IJzerman en Dancing Backstage. En het overzicht van alle 25 stadsplaten en de link naar de Spotify-playlist vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De eerste parkdag in het Stadspark heeft ruim 5000 bezoekers getrokken. Op de voormalige drafbaan konden bezoekers zaterdag genieten van live muziek, sport, workshops en kinderactiviteiten. Volgens de organisatie was de sfeer de hele dag uitstekend en werd het 100-jarig bestaan van het Stadspark op passende wijze gevierd. Een ballonvaart moest vanwege de wind worden uitgesteld, maar verder verliep de dag zonder problemen. Een tweede editie volgend jaar wordt niet uitgesloten. De Groningen Swim Challenge breidt dit jaar uit met twee nieuwe afstanden. Naast de bestaande routes kunnen deelnemers op 29 augustus ook kiezen voor een tocht van 1 of 8 kilometer. Met de nieuwe kilometerafstand wil de organisatie ook recreatieve zwemmers de kans geven om mee te doen. Het evenement zamelt geld in voor kankeronderzoek voor het UMCG Kanker Research Fonds. En de organisatie hoopt dit jaar in totaal meer dan 100.000 euro op te halen. Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad wil lokale energieproducten sneller aan een vergunning helpen. De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe buurtcoöperaties voorrang kunnen krijgen boven ambtelijke regels. Volgens de indieners lopen kleinschalige duurzame projecten nu te vaak vast in de gemeentelijke bureaucratie. Het college komt later dit jaar met een voorstel voor de uitwerking. Bijna 400 kinderen hebben afgelopen week meegedaan aan de 41ste editie van het Huttenbouwdorp in Haren. Op terrein bij het Scharlakenhof bouwden zij 72 hutten, allemaal in het thema piraten en prinsessen. Volgens de organisatie was de belangstelling zo groot dat de eerste inschrijving binnen enkele uren vol zat. Dankzij een andere indeling van het terrein konden uiteindelijk toch bijna 400 kinderen meedoen. Ook volgend jaar keert het Huttenbouwdorp weer terug in Haren. Het weer. Vanmorgen zijn er eerst wolkenvelden naast af en toe zon. En in de loop van de dag wordt het zonnig. De maximumtemperatuur schommelt rond 27 graden... bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Windkracht 2 tot 3.
0: Dankjewel, Hans. Oog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door de ANWB... want de website van Groningen Bereikbaar is eruit. De ANWB meldt geen files rondom onze prachtig mooie provinciehoofdstad... en in de rest van onze gemeente. En als jij toch in de file staat, geef dat dan even door... via WhatsApp op 050-5715-815... of ga naar oogochtendshow.nl en klik op de WhatsApp-button. Het is 7:55, dit is de Oogochtendshow. En wij gaan zo meteen het nieuws uit Groningen weer induiken... en dat gaat over een diamant.
2: Ja, een Siberische diamant die ongeveer 20 jaar geleden verdween uit het voormalige natuurmuseum aan de... Ik ben even de naam... Ik weet niet meer hoe ik die straat uit moet spreken, Rick. Zeg jij het eens. Fredinius Singel.
0: Ja.
2: Ja, dus een Siberische diamant, natuurmuseum, Fredinius Singel, teruggevonden.
0: Weet wel, vlak daar bij de Westerhaven.
2: Oh, tuurlijk.
0: Ja, ja. Dat pand, zeg maar.
2: Ja. Nou, hij is terug.
0: Gelukkig maar. En waar hij intussen geweest is, dat hoor je zo meteen. Dan hebben we geluisterd hebben naar Billy Joel, maar we trappen dit half uur af met Sia en David Guetta en Floating Through Space. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Uptown Girl. Je hoorde Billy Joel natuurlijk hier op Oog Radio. En dat zet de klok op 19 minuten voor 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt. En een Siberische diamant die ongeveer 20 jaar geleden verdween uit het voormalig natuurmuseum aan de Predinius-singel, is teruggevonden in een fossiele collectie van het Hunebedcentrum in Borger.
2: Vanaf vandaag is de steen met daarin een ruwe diamant te bewonderen in het Universiteitsmuseum tijdens een speciale expositie. De diamant die nog vastzit in zijn Siberische moedergesteente maakte deel uit van de mineralencollectie van verzamelaar Evert Hekman, die na zijn overlijden werd geschonken aan het voormalige natuurmuseum. Jort Las, Lars Hendrikman, museumdirecteur.
3: Die diamant, het is een klein steentje, een heel bijzonder steentje, vooral omdat hij ingekapseld zit in het oorspronkelijke vulkanisch gesteente uit Siberië. Dat zie je niet vaak. Dat is ook de reden waarom de oorspronkelijke verzamelaar Evert Hekman interesse had in deze diamant. Dus niet omdat het diamant is, maar vanwege die vulkanische inkapseling daarvan. Tijdens het uitruimen van het museum, om het oneerbiedig te zeggen, was die diamant ineens weg. Niemand wist waar die gebleven was. Tot 3 jaar geleden een verzameling uit het voormalig Natuurhistorisch Museum naar Borger werd gebracht. Daar lag te wachten om onderzocht te worden. En eind vorig jaar deden ze een van de kisten open en dachten: hé, maar dat is gek. Dat hoort hier helemaal niet. Ze hebben in Borger advies gevraagd. En de oud-conservator van het Natuurhistorisch Museum in Groningen, die werd benaderd en zei: ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
2: Je hoorde Lars Hendrikman, de directeur van het Hunebedcentrum, wist dus eerst niet eens dat hij een diamant al 3 jaar in bezit had. Je hoort Harry Wolters, directeur Hunebedcentrum.
4: Ja, dat was heel bijzonder, want we hebben ooit 3 jaar geleden een collectie overgenomen vanuit het Universiteitsmuseum. Er zaten ook een hele hoop kistjes bij met stenen, allemaal kalkstenen uit Urk. Nou, daar kunnen we op zich in Drenthe niet heel veel mee, dus we hebben dat gewoon opgeborgen in een loods, in Stadskanaal. En is al die tijd daar blijven staan, totdat de mensen die ooit die stenen hadden gevonden uit Urk, die melden zich bij ons en die wilden het graag terug hebben. En die mensen hebben al die kistjes doorzocht en die sturen ons op een gegeven moment een mailtje van: hé, er zit een heel gek steentje bij, lijkt iets van glas. Hebben wij niet gevonden, komt niet uit Urk, dus willen jullie dat terug? En een oud-conservator van het Natuurmuseum in Groningen, die werkt intussen als conservator bij ons, en die herkende die steen direct. Die heeft het hele verhaal meegemaakt in 2008. En die werd helemaal gekkak op hen, zeg. Hij viel bijna van zijn stoel. Hij zei: dit kan niet waar zijn.
2: Je hoorde Harry Wolters. En het bleek dus wel waar te zijn. En na de ontdekking heeft Harry zo snel mogelijk contact gezocht met Lars. Je hoort nogmaals Lars en Harry.
3: Ik werd gebeld eind vorig jaar door Harry Wolters, die hier naast me staat. Hij zei: Lars, ik heb een prachtig verhaal voor je. Je moet naar Borger komen en ik verklap helemaal niks. En ik kende die geschiedenis niet. Ik ben pas 3 jaar directeur van dit museum, dus dat verhaal van die diefstal was ver weggezakt. En ze vertelde dat verhaal en als apotheose bij het verhaal kwam het steentje op tafel. Verdomd, hier gaan we iets mee doen. En toen was 1 in 1 eigenlijk 3. Voor het Hunebedcentrum was het vanzelfsprekend dat hij terug zou gaan naar Groningen. Wij dachten: dat is absoluut een mooi verhaal, deze diamant in context van die andere stenen, in context van de geschiedenis van de geologie in Groningen. Hier gaan we een verhaal van maken. En dat verhaal opent vandaag.
4: Het is echt een zeilsteen.
5: En nu weer,
4: hij is nu op de plek. Hij is thuis.
2: Je hoorde Lars Hendrikman en Harry Wolters in een bijdrage van Marco Hammenga. De tentoonstelling rond de Siberische diamant is te zien tot en met 10 januari volgend jaar in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijkend Jatstraat.
0: Nou, dat het dan ook in het Jatstraat is, dat die 20 jaar geleden gestolen is.
2: Spannend. Ja, spannend. En ik hoorde net van jou, je moet wel een vergrootglas meenemen.
0: Ja, als je op een foto kijkt, dan denk je van: het is bijna een ganzenei. Maar dat is het niet. Het is een kleine steen.
2: Ja.
0: Maar
2: een groot verhaal.
0: Ja, groot verhaal. Het kon zo uit een jongensboek komen, toch?
2: Best wel, ja. Ja.
0: Dus of een detective verhaal, niet een jongensboek.
2: Of een kuifje.
0: Ja, vind ik ook gaaf. Of, hoe heet het ook weer? De Hardy Boys. Of, dat zoiets.
1: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: Cassie, Conquer the Beach. Je hoort het op Oog Radio. Het is 8:09.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Pascal Runhart van barbershop Gentleman's Corner in Ten Boer liet zich zaterdagochtend kaal scheren voor een goed doel. Kika. Hij heeft samen met een klant een crowdfundingsactie opgezet waar inmiddels de teller op meer dan €1400 staat. Oh, oh, oh, ik lijk wel op een paasei, zegt Runhart, terwijl de tondeuze over zijn hoofd gaat. Klokslag 10:00 zaterdagochtend liet hij zich kaal scheren door een collega in zijn barbershop. En je hoort Pascal Runhart.
3: Dit is echt... Ja, dit is even schrikken. Maar ik ben alsnog blij met mijn keuze. Dat wel.
4: Voor het goede doel.
3: Voor het goede doel, ja.
5: Nou, puur de reden waarom ik kapper ben geworden. Hierna stop ik.
6: Vind je het een beetje staan?
3: Om heel eerlijk te zijn, ik moet er echt aan wennen. Ik lijk een beetje op een paasei, vind ik zelf. Maar ja, ik hoor van iedereen om me heen nu van het staat je goed. Ik heb dit gedaan om zo geld op te kunnen halen voor Kika. We hebben een actie gestart. Ik en een klant van mij eigenlijk eerst als grapje. Maar dat is nu een uit de hand gelopen grapje. Wij hebben een crowdfunding opgestart online. Dus via Facebook en Instagram heb je een linkje waar je dus kan doneren. Voor mensen die kal zouden willen gaan, be my guest. Je mag altijd langskomen en dan maken we je kal. Maar eigenlijk een online crowdfunding. En dat gaan we straks overmaken naar Kika over 2 weken.
6: En gaan er nog meer acties komen?
3: Ik hou het eerst hierbij. Ik vind dit zo goed. We houden deze actie nu even 2 weken nog vast om nog wat extra geld op te halen voor Kika. Wie weet komt er in de toekomst een nieuw doel. Wij vinden het sowieso belangrijk om goede doelen te steunen. Waaronder veel kinderen worden betrokken, zoals War Child, Kika. Dat vinden we altijd heel mooi. Dus wie weet. Wie weet in de toekomst, ja. Het ziet er toch niet uit.
2: Oh. Je hoorde Pascal Runhart. De klant die ook meedoet, Patrick Hazelhof, hield zich aan zijn woord. Je hoort weer Patrick Hazelhof.
7: Toen heb ik gezegd van, nou weet je wat, als jij dat doet, ik zeg, doe sowieso met je mee. Maal en maal, woord, woord. Nou, nou is het moment daar. En dan, we zijn nu al over de €1200 richting €1300. Dus ja, er mag nog steeds meer bij.
2: Je hoorde Patrick Hazelhof. Op de achtergrond klinkt gelach, maar ook veel steun. Zoals Pascal's schoonzus Robin Runhart.
8: Ja, stoer en heel mooi. Natuurlijk voor de actie zelf echt een heel goed doel. Maar ook gewoon stoer dat ze zomaar zeggen, eigenlijk uit een grapje, ik ga dit doen en ik ga ervoor.
2: En dat was Robin Runhart in een bijdrage van Lars Faber. De komende 2 weken kunnen nog donaties gedaan worden op de GoFundMe. Daarna wordt het geld overgemaakt naar Kika. En, zegt Pascal Runhart, als je ook nog kaal wilt, be my guest.
9: Nou, is dat niet wat voor jou, Hans? Een mooi zomers cardiboldi.
2: Ja, op zich wel, maar met die koptelefoon er dan weer bovenop en zo. Ik, ik zie gedoe, je toch he? Niet helemaal zitten.
9: Goh, nou oké, okay, nou, dan hou dan maar zo. Dames en heren, we hebben een speciaal verzoek hier in de uitzending van Hans Pettingagolo.
2: Ja.
9: Ja, jij wordt heel erg blij van een bepaald nummer. En dat is naar aanleiding van iets anders gemaakt, want we zijn op zoek naar vrijwilligers. Want dit programma wordt door vrijwilligers gemaakt. Dus mensen zoals jij en, nou ja, kennissen van je buren, familie. Die kunnen allemaal meedoen. En we zijn op zoek naar medewerkers. Dus meld je vooral aan. En om even te kijken hoe dat is om zo'n uitzending te maken en hoe dat dan toe gaat. En ook jouw man die is ook echt enorm fan van dit nummer.
2: Ja, die vindt
9: het
2: een geweldig nummer. Ik heb thuis echt al 20 keer geluisterd.
9: Nou, kijk eens aan. Het is Happy Anthem van Oog Ochtendshow.
10: De wekker gaat, het is nog stil. De wereld slaapt, maar ik weet wat ik wil.

0: begint de dag met een lach.
1: Als je ook mee wil werken aan ons programma, leuk joh. Kijk dan even op oogochtendshow.nl voor de vacatures.
2: Word wakker met de Oogochtendshow.
3: Onrust om de verhuizing Tjihuli-kunstwerk, melden diverse media. Afgelopen week werd bekend dat het beroemde Tjihuli-kunstwerk uit het Groninger Museum verhuist naar de Universiteitsbibliotheek. En nu blijkt dat Forum Groningen eerste keus was als bestemming voor het kunstwerk. Het Forum zag af van de overname omdat het geen geschikte plek voor het kunstwerk heeft. De verhuizing is nodig vanwege een herinrichting van het Groninger Museum. De plotselinge ontmanteling leidt ondertussen tot onbegrip bij de vereniging Rembrandt, die meebetaalde aan de aankoop van het kunstwerk. Volgens de vereniging was afgesproken dat de verhuizing eerst gezamenlijk zou worden toegelicht voordat het werk werd weggehaald.
1: Ja, je snapt op zich wel misschien dat je dan zoiets op een andere plek neerzet, maar geeft dat dan ook van tevoren aan?
3: Nou, precies. Nou, communicatie is key in dit geval.
1: Ik het ook wel, ja.
3: Ja.
1: Ja. Schuldeisers wachten nog altijd op miljoenen van Tadli Çolu, dat meldt Dagblad van het Noorden. Dan hebben we het over voormalig interpcyberbestuurder Ayhan Tadli Çolu. Die heeft nog altijd grote schulden openstaan bij meerdere schuldeisers. Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om miljoenen euro's die onder meer worden opgeëist door oud-zakenpartners, investeerders en voormalig voetballers. Op zijn woning in Groningen zijn inmiddels meerdere beslagen gelegd. De schuldeisers zeggen al lange tijd op terugbetaling te wachten. Tadli Çolu is al langere tijd verwikkeld in verschillende rechtszaken rond de financiële problemen na zijn vertrek bij Interpsy.
3: Ja.
1: Dus ja, dat is dan wel een beetje
3: spoor van vernieling achtergelaten.
1: Ja, in iets van een noorderzon of zo, hè? Krijg je dan ook een beetje die vibe. Tot zover het nieuws uit stad. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Meer vind je in de Oog Nieuws app en op oogtv.nl. We gaan nu naar het landelijke nieuws en daarna zijn we vlug bij je terug met de tweede uur van de Oogochtendshow. Maar eerst even dit.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Kent waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
0: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
2: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graak, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
0: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Het is 8:03. Dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
6: De eerste parkdag in het Stadspark is een groot succes. Groningen Swim Challenge breidt uit met nieuwe afstanden. Gemeenteraad wil voorrang voor lokale energieinitiatieven. En Huttenbouwdorp Haren trekt bijna 400 kinderen.
5: Maar hoe dat allemaal is, in zijn werk is gegaan, dat hoor je rond 8:30 op Oog. De Hoge Radio verkeersinformatie mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Ze melden dat er geen files zijn op de Groninger snelwegen. Als jij denkt van, nou, die ANWB heeft het dan hartstikke fout, want ik zit wel in een file, geef dat vooral even door op via WhatsApp op 050-5715-815. Of ga naar oogochtendshow.nl en tap even op de WhatsApp-button. Dit is Oogochtendshow. Tot 9 uur zijn we bij om je op de hoogte te brengen van wat er allemaal gebeurt in Groningen. En een Siberische diamant, is die dan extra koud? Of hoe moet ik me dat voorstellen, Hans?
6: Het zou zomaar kunnen. Je kunt er gaan achterkomen, want hij is terug. De Siberische diamant die ongeveer 20 jaar geleden verdween uit het voormalige natuurmuseum is teruggevonden in de fossiele collectie van het Unibed Centrum in Borger. We hebben hem terug, Rick.
5: Het was een heel verhaal ook, hè, met hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En dat krijg je te horen nadat we geluisterd hebben naar Simply Red. Maar nu eerst de kettingsrokers, oftewel de Chainsmokers en Hi. Goedemorgen Groningen.
7: De Oogochtendshow.

0: Je zit er krap bij kas om het erover te hebben, want ja, daar word je er niet vrolijk van. Beetje de lijn van dit nummer van Simply Red. Money's too tight to mention. Het is 12 minuten over 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want een Siberische diamant die ongeveer 20 jaar geleden verdween uit het voormalig natuurmuseum aan de Prediniensingel, is teruggevonden in de fossiele collectie van het Hunebed Centrum in Drenthe, in Borger.
2: Ja, vanaf vandaag is de steen met daarin een ruwe diamant te bewonderen in het Universiteitsmuseum tijdens een speciale expositie. De diamant, die nog vastzit in zijn Siberische moedergesteente, maakte deel uit van de mineralencollectie van verzamelaar Evert Hekman, die na zijn overlijden werd geschonken aan het voormalige natuurmuseum. Je hoort Lars Hendrikman, museumdirecteur.
3: Die diamant, het is een klein steentje, een heel bijzonder steentje, vooral omdat hij ingekapseld zit in het oorspronkelijke vulkanisch gesteente uit Siberië. Dat zie je niet vaak. Dat is ook de reden waarom de oorspronkelijke verzamelaar Evert Hekman interesse had in deze diamant. Dus niet omdat het diamant is, maar vanwege die vulkanische inkapseling daarvan. Tijdens het uitruimen van het museum, om het oneerbiedig te zeggen, was die diamant ineens weg. Niemand wist waar die gebleven was. Tot 3 jaar geleden een verzameling uit het voormalig Natuurhistorisch Museum naar Borger werd gebracht. Daar lag te wachten om onderzocht te worden. En eind vorig jaar deden ze een van de kisten open en dachten: hé, maar dat is gek. Dat hoort hier helemaal niet. Ze hebben in Borger advies gevraagd. En de oud-conservator van het Natuurhistorisch Museum in Groningen, die werd benaderd en zei: ja, verdomd, dat is hem. Dat is de diamant die gepikt is 18 jaar geleden.
2: Je hoorde Lars Hendrikman. De directeur van het Hunebed Centrum wist dus eerst niet eens dat hij de diamant al 3 jaar in zijn bezit had. Je hoort Harry Wolters, directeur Hunebed Centrum.
4: Ja, dat was heel bijzonder, want we hebben ooit 3 jaar geleden een collectie overgenomen vanuit het Universiteitsmuseum. Er zaten ook een hele hoop kistjes bij met stenen, allemaal kalkstenen uit Urk. Nou, daar kunnen we op zich in Drenthe niet heel veel mee, dus we hebben dat gewoon opgeborgen in een loods, in Stadskanaal. En is al die tijd daar blijven staan, totdat de mensen die ooit die stenen hadden gevonden uit Urk, die melden zich bij ons en die wilden het graag terug hebben. En die mensen hebben al die kistjes doorzocht en die sturen ons op een gegeven moment een mailtje van: hey, er zit een heel gek steentje bij, lijkt iets van glas. Hebben wij niet gevonden, komt niet uit Urk, dus willen jullie dat terug? En een oud-conservator van het Natuurmuseum in Groningen, die werkt intussen als conservator bij ons. En die herkende die steen direct. Die heeft het hele verhaal meegemaakt in 2008. En die werd helemaal gekkak op hen. Hij viel bijna van zijn stoel. Hij zei: dit kan niet waar zijn.
2: Je hoorde Harry Wolters. En het bleek dus wel waar te zijn. En na de ontdekking heeft Harry zo snel mogelijk contact gezocht met Lars. Je hoort nogmaals bij de directeuren.
3: Ik werd gebeld eind vorig jaar door Harry Wolters, die hier naast me staat. Hij zei: Lars, ik heb een prachtig verhaal voor je. Je moet naar Borger komen en ik verklap helemaal niks. En ik kende die geschiedenis niet. Ik ben pas 3 jaar directeur van dit museum, dus het verhaal van die diefstal was ver weggezakt. En ze vertelde dat verhaal en als apotheose bij het verhaal kwam het steentje op tafel. Verdomd, hier gaan we iets mee doen. En toen was er 1 in 1, eigenlijk 3. Voor het Hunebed Centrum was het vanzelfsprekend dat hij terug zou gaan naar Groningen. Wij dachten: dat is absoluut een mooi verhaal, deze diamant in context van die andere stenen, in context van de geschiedenis van de geologie in Groningen. Hier gaan we een verhaal van maken. En dat verhaal opent vandaag.
4: Het is echt een zwerfsteen.
5: En er weer een, nou ja.
4: Hij is nu op de plek. Hij is thuis.
2: Je hoorde Lars Hendrikman en Harry Wolters in een bijdrage van Marco Hammega. De tentoonstelling rond de Siberische diamant is te zien tot en met 10 januari volgend jaar in het Universiteitsmuseum aan de oude Kijk en Tjatstraat.
0: Ja, maak het mee. Ga het bekijken, ga het zien. Ja. Het is niet een hele grote steen, maar wel een heel bijzonder steen met een groots verhaal.
2: Ja.
0: Dus, nou, hartstikke mooi dat het allemaal weer terecht is.
2: Chronische schatten.
0: Zo is dat. Ja, je luistert naar de radio. Dat gaat de cores zometeen even benadrukken. Maar eerst doen we het licht uit. Want ja, het is toch al licht, dus waarom zou je het licht nog aanhouden? Justy, Jack Style en John, turn the lights off.
1: Dit is Oog.

0: the course met radio. Ja, goed advies, listen to the radio. He? Dat kan je dan doen bijvoorbeeld via DAB+, daar is oog op te ontvangen, maar ook via 106.6 FM en in harde 107 FM. Het is 7 minuten voor 8:30. Even naar buiten voor het weer. Het is bewolkt, het is 17 graden boven nul. En vanmorgen dus eerst wolkenvelden, naast af en toe zon. Maar in de loop van de dag wordt het zonniger. De maximum temperatuur schommelt rond de 27 graden... bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 3. Komende dag daalt het kwik naar een frisse 16 graden. Morgen ook zonovergoten, ook weer warm bij 28 graden. Er waait een matige tot soms vrij krachtige noordoostenwind. Dat is dan wel weer prettig en het blijft ook droog. Ook woensdag is het zonovergoten bij 28 graden. Daarna houdt het hoogzomer ze weer aan, zonder al te gekke thermische uitspattingen, in tegenstelling tot de rest van Nederland. Want ja, daar gaat niks boven Groningen.
1: Kjeld Suidema vertrekt naar 9 seizoenen bij Donar, dat melden wij van Oognieuws. De 25-jarige aanvoerder heeft via sociale media bekendgemaakt dat hij na 9 jaar de Groningse club verlaat om een nieuw avontuur aan te gaan. Suidema bedankt de club en supporters voor de steun en noemt Donar zijn thuis. De club neemt afscheid van een speler die vanuit de eigen jeugd doorstroomde naar het eerste team. 9 jaar, Rick.
0: Ja, dat is best, dan ben je als 16-jarige begonnen inderdaad. Ja. Dus, nou, Kjeld, heel veel succes.
1: Precies. En minder vlinders geteld in Groningse tuinen, dat melden diverse bronnen. De Atalanta is dit jaar de meest getelde vlinder tijdens de tuinvlindertelling in Groningen. Opvallend is dat er in de provincie veel minder vlinders zijn waargenomen dan vorig jaar. Een trend die ook landelijk zichtbaar is. En volgens de Vlinderstichting staan de vlinderpopulaties onder druk. Door onder meer verlies van leefgebied, klimaatverandering en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
0: Ja, vind ik dan wel weer heel mooi dat de afgelopen jaar vooral is het aantal bermen minder gemaaid is. Ja. En je ziet dat wel weer, je ziet ook van die koolwitjes die allemaal rondfladderen. Ik vind het altijd wel leuk.
1: Ik vind het ook heel erg leuk, ja, dus vlinders.
0: Hopen dat dat de boel weer een beetje kan terugschroeven qua aantallen. Bedankt voor deze berichten, Hans. Meer nieuws over de gemeente Groningen vind je natuurlijk in de Oognieuws-app. Je kunt ook op OogTV kijken, want daar vind je de berichten ook allemaal weer terug. Dit is Oogochtendshow. Zometeen heb ik voor jou de stadsplaat klaarstaan. Het een Groningse hiphopper. Nu eerst Armin van Buuren en Susanna en Shivers.

0: Ja, goede Nederlandse muziek uit Leiden in dit geval. Maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Met lange dagen brengt hiphopper E-Greg een track die iedereen aanspreekt die hard werkt of aan zijn of haar dromen werkt. Of je nu sporter, ondernemer of artiest bent, iedereen kent de lange dagen en de inzet die daarbij komt kijken. Het bouwen aan je toekomst is soms zwaar, maar volgens E-Greg betaalt die inzet zich uiteindelijk altijd terug. Zijn boodschap is duidelijk: zolang jij je uren maakt en je tijd goed benut, is alles mogelijk. Dit is E-Greg met lange dagen. En dat is...
1: Hoogradio Stadsplaat.

mijn plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur. Ik moet

0: Kinect met lange dagen was dit uur de Stadsplaat. De hele dag door hoor je op Oogradio Stadsplaten voorbij komen. Het overzicht van alle 25 stuks vind je dan op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De eerste parkdag in het Stadspark heeft ruim 5000 bezoekers getrokken. De voormalige drafbaan konden bezoekers zaterdag genieten van live muziek, sport, workshops en kinderactiviteiten. Volgens de organisatie was de sfeer de hele dag uitstekend en werd het 100-jarig bestaan van het Stadspark op passende wijze gevierd. Een ballonvaart moest vanwege de wind worden uitgesteld, maar verder verliep de dag zonder problemen. Een tweede editie volgend jaar wordt niet uitgesloten. De Groningen Swim Challenge breidt dit jaar uit met twee nieuwe afstanden. Naast de bestaande routes kunnen deelnemers op 29 augustus ook kiezen voor een tocht van 1 of 8 kilometer. Met de nieuwe kilometerafstand wil de organisatie ook recreatieve zwemmers de kans geven om mee te doen. Deelnemers aan het evenement zamelen geld in voor kankeronderzoek van het UMCG Kanker Research Fonds. De organisatie hoopt dit jaar in totaal meer dan 100.000 euro op te halen. Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad wil lokale energieprojecten sneller een vergunning geven. De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe buurtcoöperaties voorrang kunnen krijgen boven ambtelijke regels. Volgens de indieners lopen kleinschalige duurzame projecten nu te vaak vast in de gemeentelijke bureaucratie. Het college komt later dit jaar met een voorstel voor de uitwerking. Bijna 400 kinderen hebben afgelopen week meegedaan aan de 41ste editie van het Huttenbouwdorp in Haren. Op het terrein bij het Scharlakenhof bouwden zij 72 hutten, helemaal in het thema piraten en prinsessen. Volgens de organisatie was de belangstelling zo groot dat de eerste inschrijving binnen enkele uren vol zat. Dankzij een andere indeling van het terrein konden uiteindelijk toch bijna 400 kinderen meedoen. En ook volgend jaar keert het Huttenbouwdorp weer terug in Haren. En dan het weer. Vanmorgen zijn er eerst wolkenvelden, naast af en toe zon. En in de loop van de dag wordt het zonnig. De maximumtemperatuur schommelt rond 27 graden. Bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 3.
0: Dankjewel, Hans. Op radio verkeersinformatie mede mogelijk gemaakt door de ANWB. Ze melden dat er geen files zijn om Groningen. Maar ja, de ANWB slaat ook pas aan bij vanaf 5 kilometer. Dus als jij denkt, ik sta wel in een file, dat kan. Geef het vooral even door op 050-5715-815. Dat kan via WhatsApp. Op 050-5715-815. Ga naar oogochtendshow.nl en klik daar op de WhatsApp-button. In de bus en op het spoor gaat ook alles lekker door. Dus wij ook maar met ons programma. En ja, het is mooi weer. Het is zomers. Ja, zo'n lekkere, frisse, kale kop. Daar kun je ook wel mee voor de dag komen, hè?
2: Nou, absoluut kun je daarmee voor de dag komen. Vooral Pascal Runhart van Barbershop Gentleman's Corner in Ten Boer. Want die liet zich zaterdagochtend kaal scheren. Voor het goede doel, voor Kika.
0: Welk goed doel?
2: Dat heb ik net verklapt, Rick.
0: Waarom die dat deed en wat er zijn beweegredenen toe waren, dat hoor je zo meteen op Oogradio. Dan hebben we geluisterd hebben naar James Blunt. En nu eerst Bruno Mars en I Just Might. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oogochtendshow.

0: Ik zit nu voor de klok en ik zie dat het 18 minuten voor 9 is.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Pascal Renhard van Barbershop Gentleman's Corner in Ten Boer liet zich zaterdagmorgen kaal scheren voor een goed doel, Kika.
2: Ja, Pascal heeft samen met een klant een crowdfundingsactie opgezet, waar de middelste teller op meer dan 1400 euro staat. Oh, oh, oh, ik lijk wel een paasei, zegt Renhard, terwijl de tondeuze over zijn hoofd gaat. Klokslag 10 uur zaterdagochtend liet hij zich kaal scheren door een collega in zijn barbershop. Je hoort Pascal Renhard.
3: Dit is echt... Ja, dit is even schrikken. Maar ik ben alsnog blij met mijn keuze, dat wel.
4: Voor het goede doel.
3: Voor het goede doel, ja.
5: Nou, voor de reden waarom ik kapper ben geworden. Hierna stop ik.
6: Vind je het een beetje staan?
3: Om heel eerlijk te zijn, ik moet er echt aan wennen. Ik lijk een beetje op een paasei, vind ik zelf. Maar ja, ik hoor van iedereen om me heen nu van het staat je goed. Ik heb dit gedaan om zo geld op te kunnen halen voor Kika. We hebben een actie gestart. Ik en een klant van mij eigenlijk eerst als grapje. Maar dat is nu een uit de hand gelopen grapje. Wij hebben een crowdfunding opgestart online. Dus via Facebook en Instagram heb je een linkje waar je dus kan doneren. Voor mensen die kal zouden willen gaan, be my guest. Je mag altijd langskomen en dan maken we je kal. Maar eigenlijk een online crowdfunding en dat gaan we straks overmaken naar Kika over 2 weken.
6: En gaan er nog meer acties komen?
3: Ik hou het eerst hierbij. Ik vind dit zo goed. We houden deze actie nu even 2 weken nog vast om nog wat extra geld op te halen voor Kika. Wie weet komt er in de toekomst een nieuw doel. Wij vinden het sowieso belangrijk om goede doelen te steunen. Waaronder veel kinderen worden betrokken, dus zoals War Child, Kika. Dat vinden we altijd heel mooi. Dus wie weet. Wie weet in de toekomst, ja. Het ziet er toch niet uit. Oh.
2: Je hoorde Pascal Renhard. De klant die ook meedoet, Patrick Hazelhof, hield zich aan zijn woord. Je hoort Patrick Hazelhof.
7: Toen heb ik gezegd van, nou, weet je wat, als jij dat doet, ik zeg, doe sowieso met je mee. Maal en maal, woord, woord. Nou, en nou is het moment daar. En dan, we zijn nu al over de 1200 euro, richting 1300 euro. Dus ja, er mag nog steeds meer bij.
2: Je hoorde Patrick Hazelhof. Op de achtergrond klinkt gelach, maar er is ook veel steun, zoals Pascal's schoonzus Robin Renhard.
8: Ja, stoer en heel mooi. Natuurlijk voor de actie zelf echt een heel goed doel. Maar ook gewoon stoer dat ze zomaar zeggen, eigenlijk uit een grapje, ik ga dit doen en ik ga ervoor.
2: Je hoorde Robin Renhard in een bijdrage van Lars Faber. De komende 2 weken kunnen nog donaties gedaan worden op de GoFundMe. Daarna wordt het geld overgemaakt naar Kika. En, zegt Pascal Renhard, als je ook nog kaal wilt, be my guest. En nou zie ik, hier staan, Rick, dat onze redacteur had opgeschreven wie biedt zich aan.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat wij Jan gaan aanmelden.
0: Dat is wel een goed idee.
2: Ja,
0: Jan die luistert nu ook vast. Dus, ja,
2: we gaan met je mee hoor, Jan. Ja, komt goed.
0: Dat komt helemaal goed. Ik weet ook dat hij niet een auto heeft, maar ik wil hem er graag naartoe rijden. Dat regelen we ook wel even.
2: En ik wil het wel opnemen, komt allemaal goed.
0: Ja, precies, vooral dat laatste. Dat lijkt me een heel goed plan inderdaad. Goed, dus hartstikke leuk. Barbershop, Gentleman's Corner in Ten Boer dus. Daar moet je zijn als jij ook jouw haren wilde doneren voor Kika. En nou ja, goed. Lekker zomers. Lekker kale kop. Moet je wel insmeren na afloop. Daar moet je wel om denken trouwens. Want er staan niet veel mensen bij stil. Maar het is gewoon hoofdhuid. Wat nog nooit eens een keer goed in de zon is geweest. Dus wel insmeren.
2: Blijven smeren, heel goed. Ja.

0: Ihr Hofergleis, frei wie der Sommer. Ja, Sommer. Oh. Even kijken wat er zomer de komende dagen gaat doen. Goedemorgen weer, meneer Johan Kamphuis.
1: Ja, mensen, een bijzonder goede morgen.
0: Ik werd vanmorgen wel een beetje vrolijk verrast door dat het niet zo heel erg benauwd en warm is. En afgelopen weekend ging dat ook goed, hè?
1: Nou, dat klopt. In ieder geval, er trekken wat wolkjes over. Die houden het zonnetje tegen. Daardoor voelt het ook allemaal wat minder warm aan. Maar ik kan je vertellen, Rick, het zonnetje is onderweg. We moeten er nog wel eventjes op wachten. Op dit moment is het bewolkt, maar langzaam maar zeker wordt er met een zwakke tot matige toenemende noordoostenwind vanuit Duitsland drogere lucht aangevoerd. En vooral gaandeweg de ochtend begint het zonnetje door te breken. Nou, in het oosten van de provincie is dat nu al het geval. Op steeds meer plaatsen wint de zon terrein en vanmiddag is het gewoon vrij zonnig. Temperaturen lopen nog behoorlijk op. Het wordt zo'n 26 graden. Misschien in het oosten van de provincie nog wel een graadje warmer. Daarbij staat er een zwakke tot matig toenemend windje. En dat windje dat komt uit het noordoosten. Komende nacht. Een zoele nacht hoor, want dan trekt er wat bewolking vanuit Duitsland binnen. Nou, dat voorkomt afkoeling. Kwik zakt maar langzaam tot onder de 20 graden... om uiteindelijk ergens rond 18 uit te komen. Morgen, we hebben te maken met een hoger drukgebied. Dat ligt boven de wateren tussen de Britse eilanden en Scandinavië voor de Noorse kust, boven de Noorse Zee. En er wordt droge lucht aangevoerd. Dat betekent morgen heel veel zon en een temperatuur die oploopt naar zo'n 27, misschien wel 28 graden. Bij een matige wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4, zeer warm zomerweer. In de nacht koelt het wel behoorlijk af. 14 of 15 graden. En dat komt omdat het helder is. Woensdag zijn de veranderingen heel klein. 27 of 28 graden. Vrij droge lucht. Matig noordoostenwindje. En heel veel zon. Een paar kleine stapelwolkjes. En in de nacht 15 graden. Donderdag wat meer hoge bewolking. Als een storing vanuit Frankrijk dichterbij komt, wordt het ook een beetje broeierig. Het blijft wel droog. De buien die bij die storing horen, die trekken Duitsland in. En de temperaturen 27 of 28 graden. Maar vanaf vrijdag dan gaat het roer langzaam een beetje om. Het roer, om wel helemaal precies te zijn, gaat naar het noorden tot noordwesten. Een nieuw hoge drukgebied neemt de regie over, ligt boven de Britse eilanden. En voert lucht aan vanuit noordelijke breedtes. En dat betekent vanaf vrijdag dat de temperaturen allemaal een beetje naar beneden gaan. Vrijdag nog een graad of 3, 24. Maar ik denk dat we tijdens het weekend ergens uitkomen zo rond 21 of 22 graden. Het zonnetje blijft van de partij, maar het wordt wel minder stralend. Trekt wat meer bewolking over. Nachten worden ook wat koeler. Het enige wat er dan nog ontbreekt eigenlijk is een verfrissende bui, want die lijkt voorlopig uit te blijven. Nou, een weekje, Rick, met hoogzomers zonder dat we te maken hebben met excessen.
0: Nou, dat kan ik prima hebben.
2: Ik word hier ook heel blij van, ja. Johan. Dankjewel.
1: Ja, jij houdt niet van die hitte, kan ik me nog herinneren, hè?
2: Nee.
1: Dat gaat niet gebeuren deze week.
2: Gelukkig.
0: Mooi zo. Nou, je wordt weer vriendelijk bedankt voor deze weersverwachting. En dan weten we allemaal weer waar we ons even op moeten richten de komende tijd. En we spreek je graag morgen weer in de ochtendshow.
1: Tot morgen. Mooie dag.
0: Jij ook. Hoi, hoi. Ja, en je zou wel kunnen zeggen, het regent zonnestralen momenteel, hè? Heerlijk. Ja,
2: mooi bruggetje, Rick.
0: Dat dacht ik toch. Artijn de Merk niet op Hoog Radio.

0: En terwijl al de eerste zonnestralen door de wolken heen regenen, is het toch alweer einde gekomen aan de Oogochtendshow van 13 juli 2026, waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen door de revue hebben laten passeren.
1: Ja, die Siberische diamant die is teruggevonden na 20 jaar weg te zijn geweest. Je kunt hem vanaf vandaag weer zien in het Universiteitsmuseum.
0: Ja.
1: En naar de kapper voor het goede doel bij Barbershop Gentleman's Corner in Ten Boer. Is de eigenaar heeft zichzelf kaal laten scheren. En wij proberen een collega ook zo gek te krijgen.
0: Ja, absoluut. En als je dan je kaal kop hebt, dan wil je er misschien wel een hoofddoekje op hebben. Nou, daar is toch wel wat over te doen bij BOA's. Want de regeringspartij VVD in Den Haag wil het verbieden voor BOA's om hoofddoekjes, keppeltjes, kruisjes te dragen. In ieder geval religieuze uitingen, om ervoor te zorgen dat de scheiding tussen staat en geloof strikt gescheiden blijft.
1: Ja.
0: Nou, andere mensen vinden daar weer iets anders van. Wat jij ervan vindt, kun je doorgeven op WhatsApp op 050-5795-815. Dit was de Oogochtendshow. We zien je graag morgen helaas niet terug. Ik zei het net wel tijdens de weerpraat, maar morgen is er even geen uitzending vanwege bezettingsproblemen. Maar woensdag zijn we er weer. En dan kunnen we jou weer op de hoogte brengen van alles wat er in Groningen speelt. Voor vandaag en morgen hele fijne dagen. En wij zeggen
1: dikke doei!

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
4: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
3: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren

0: tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans-Petinga Golo met het nieuws uit Groningen. De eerste parkdag in het Stadspark heeft ruim 5000 bezoekers getrokken. Op de voormalige drafbaan konden bezoekers zaterdag genieten van live muziek, sport, workshops en kinderactiviteiten. Volgens de organisatie was de sfeer de hele dag uitstekend en werd het 100-jarig bestaan van het Stadspark op passende wijze gevierd. Een ballonvaart moest vanwege de wind worden uitgesteld, maar verder verliep de dag zonder problemen. Een tweede editie volgend jaar wordt niet uitgesloten. De Groningen Swim Challenge breidt dit jaar uit met twee nieuwe afstanden. Naast de bestaande routes kunnen deelnemers op 29 augustus ook kiezen voor een tocht van 1 of 8 kilometer. Met de nieuwe kilometerafstand wil de organisatie ook recreatieve zwemmers de kans geven om mee te doen. Deelnemers aan het evenement zamelen geld in voor kankeronderzoek van het UMCG Kanker Research Fonds. De organisatie hoopt dit jaar in totaal meer dan 100.000 euro op te halen. Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad wil lokale energieprojecten sneller aan een vergunning helpen. De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe buurtcoöperaties voorrang kunnen krijgen boven ambtelijke regels. Volgens de indieners kunnen kleinschalige duurzame projecten nu te vaak vastlopen in de gemeentelijke bureaucratie. Het college komt later dit jaar met een voorstel voor de uitwerking. Bijna 400 kinderen hebben afgelopen week meegedaan aan de 41ste editie van het Huttenbouwdorp in Haren. Op het terrein bij het Scharlakenhof bouwden zij 72 hutten, helemaal in het thema piraten en prinsessen. Volgens de organisatie was de belangstelling zo groot dat de eerste inschrijving binnen enkele uren vol zat. Dankzij een andere indeling van het terrein konden uiteindelijk toch bijna 400 kinderen meedoen. En ook volgend jaar keert het Huttenbouwdorp weer terug in Haren. Dan het weer. Vanmorgen zijn er eerst wolkenvelden naast af en toe zon. En in de loop van de dag wordt het zonnig. De maximumtemperatuur schommelt rond de 27 graden. Bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 3. Komende nacht zijn er minima rond 16 graden. En morgen is het zonovergoten en ook weer warm bij 28 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere

Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans-Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. De eerste parkdag in het Stadspark heeft ruim 5000 bezoekers getrokken. Op de voormalige drafbaan konden bezoekers zaterdag genieten van live muziek, sport, workshops en kinderactiviteiten. Volgens de organisatie was de sfeer de hele dag uitstekend en werd het 100-jarig bestaan van het Stadspark op passende wijze gevierd. Een ballonvaart moest vanwege de wind worden uitgesteld, maar verder verliep de dag zonder problemen. Een tweede editie volgend jaar wordt niet uitgesloten. De Groningen Swim Challenge breidt dit jaar uit met twee nieuwe afstanden. Naast de bestaande routes kunnen deelnemers op 29 augustus ook kiezen voor een tocht van 1 of 8 kilometer. Met de nieuwe kilometerafstand wil de organisatie ook recreatieve zwemmers de kans geven om mee te doen. Deelnemers aan het evenement zamelen geld in voor kankeronderzoek van het UMCG Kanker Research Fonds. De organisatie hoopt dit jaar in totaal meer dan 100.000 euro op te halen. Een meerderheid van de Groningse gemeenteraad wil lokale energieprojecten sneller aan een vergunning helpen. De raad heeft een motie aangenomen om te onderzoeken hoe buurtcoöperaties voorrang kunnen krijgen boven ambtelijke regels. Volgens de indieners kunnen kleinschalige duurzame projecten nu te vaak vastlopen in de gemeentelijke bureaucratie. Het college komt later dit jaar met een voorstel voor de uitwerking. Bijna 400 kinderen hebben afgelopen week meegedaan aan de 41ste editie van het Huttenbouwdorp in Haren. Op het terrein bij het Scharlakenhof bouwden zij 72 hutten, helemaal in het thema piraten en prinsessen. Volgens de organisatie was de belangstelling zo groot dat de eerste inschrijving binnen enkele uren vol zat. Dankzij een andere indeling van het terrein konden uiteindelijk toch bijna 400 kinderen meedoen. En ook volgend jaar keert het Huttenbouwdorp weer terug in Haren. Dan het weer. Vanmorgen zijn er eerst wolkenvelden naast af en toe zon. En in de loop van de dag wordt het zonnig. De maximumtemperatuur schommelt rond de 27 graden. Bij een zwakke noordoostenwind, windkracht 3. Komende nacht zijn er minima rond 16 graden. En morgen is het zonovergoten en ook weer warm bij 28 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: specialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in de piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Radio.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht.

weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht.

mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.

0: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Oog Radio.

0: alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Oog Radio.

0: de agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

disco. It ain't no country club either.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op Primara.

heet in je hoofd poe. Elke keer als je woord de menigte slikt, word je de grote boe. Boe, boe. Een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoem je niet meer en blijf je steken in oude patronen. Je dacht is de zoon.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg...

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Oog Radio.

0: in alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van 2 Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De 2 sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

Goedenavond. Hallo, zijn we live? Ja, ja, ja. Het was nog niet helemaal zeker of er een uitzending zou zijn, dus ik heb wat heen en weer gebeld. Maar er gaat een uitzending zijn. Yay! En op het moment ben ik er alleen. Jesse komt er zo aan. Dus welke radioshow is dit? Nou, dit is namelijk Radio Oorsmeer. Ik ben nou alles bij elkaar aan het scrambelen. Maar dus ik ga even de jingle opzoeken. Welkom bij... Oh, dat is een verkeerde keyboard. Is de jingle überhaupt nodig? Nah, de jingle is niet meer nodig. We weten allemaal hoe laat het is. Het is maandag, iets na 9. Beetje later begonnen. Ik ben Amy en Jesse komt zo meteen ook als co-host voor Radio Oorsmeer. Ik zal maar snel... Een nummer opzoeken om u te vermaken met muziek. Dat is waar onze show over gaat. Want afgelopen vrijdag heeft She een nieuw nummer uitgebracht. En wij zijn groot fan van She. Leen valt uit Saska. Maar She op deze radioshow. En die brengt zo af en toe op vrijdagen, ook peculiar, vaak op vrijdagen, nummers uit. En dus afgelopen vrijdag is een nieuw nummertje uitgekomen. Is er een nieuw nummertje uitgebracht van She genaamd Astra?

Dat was Lunar Lush, ook van She. Die is al een tijdje geleden uitgebracht, nog voor Electro Girl zelfs. Maar ik bedacht mij, volgens mij hebben we die nooit op de show gedraaid. Dus bij deze Lunar Lush van She. Ik wil even kijken, wanneer was die uitgebracht? In mei. Oh, dat is nog niet zo heel lang geleden. 1 mei. Dat zal vast...

0: Dat was hem.
1: We horen een andere stem.
0: Welkom, welkom.
1: Welkom, Jesse.
0: Dankjewel. Ik was een beetje laat, excuses. Maar ik heb daar...
1: Eigenlijk een soort van mijn schuld, maar...
0: Ik heb daar genoeg muziek voor mee teruggenomen. Dus we gaan het helemaal goed maken.
1: We moeten niet het belangrijkste vergeten.
0: Tikke maandag.
1: Hell ja. Dus, wat heb jij meegenomen?

0: Laten we beginnen. Wat hebben we net gehoord?
1: Wij hebben net... Oh ja, tuurlijk! Ja,
0: dat was hard.
1: Wij hebben net Mechanical Jungle, ook de Hard Arrange natuurlijk, van Karoot gehoord. Dat is een nummer die zit in het spelletje Blue Archive. En het heeft dus een originele Mechanical Jungle versie, maar dit is de Hard Arrange. Die vond ik wel hard.
0: Damn. Ik heb meegenomen als eerste Autostraat uit Jordanië. En dit nummer Begia Back vind ik fantastisch. Het is... zo groot, zo vrolijk word ik ervan. Het is gewoon zo muzikaal. Het is echt een van mijn favoriete bands uit Jordanië. Ook een van de weinigen die ik ken.
1: Ik heb er niet eerder van gehoord ook, dus ik ben wel benieuwd.

0: Frozen World van Powerless. A.k.a. Mario Cup, volgens mij was het Mario Cup. Nou, in ieder geval Powerless op distribution sites. Dit nummer is echt al heel oud. Als het me bijstaat van 2011 of zo. Maar ja, gewoon een dubbelbengetje. The Frozen World van Powerless op het album Resonance.
1: Dan gaan we door met wat ook wat ouder is. Een stukje ouder nog, 2004. Way Out West. 2004 is een goed jaar voor transmuziek. En Way Out West is misschien indirect wat bekender door de remix die op een Tiësto mix is gekomen. Ja, ja, ik weet het. Het is Jesse. Ik neem Tiësto mixes.
0: Be proud. Maar stand proud.
1: Drie of vier stappen verwijderd zijn we uitgekomen op het nummer Killa van Way Out West.

0: Je luisterde naar Telemic featuring Carina Ramage met het nummer Free.
1: Free.
0: Telemic is gewoon liquid drum and bass zoals het bedoeld is. Het is vibed, het bounced, het is gewoon soulful en vibey. Typisch Londen.
1: Oh, kan het zijn dat ze dan ook op Hospital, gezien de Londen staat, dat ze misschien op Hospital wat hebben of op Liquidity?
0: Nou, ik zie hier al Liquidity.
1: Oh, kijk,
0: staan.
1: Ja, precies, ja. Nee, nice, dik, dik.
0: Maar ja, we kunnen natuurlijk niet luisteren naar drum and bass zonder ook eventjes onze roots te tappen. Dus we gaan meteen door met Voodoo People van The Prodigy, The Pendulum Mix.
1: Het is echt een van mijn favoriete drum and bass nummers ooit.
0: Als je deze niet kent, dan lieg je tegen jezelf. Je gaat hem herkennen.
1: Tijdloos.

0: Je hoorde een gedeelte van Galvanize van de Chemical Brothers featuring Q-Tip. Ook weer zo'n klassiekertje. Eentje die nog tijden meegaat. En dat is dan alweer het einde van onze uitzending. Ik was Jesse.
1: En ik ben Amy.
0: Samen waren wij Oorsmeer Radio. En we gaan nog naar één nummertje luisteren en dan is het weer gedaan. Dit is Gold Rush van Danny Bird en Brooks Brothers.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Paschal. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschal. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

Zach and

0: boven kan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft